Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

people. All the words we say end up distorted.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad.

0: tot 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige

oostenwind. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De politiewoordvoerder zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat merken van het busongeluk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de derde nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de tweede stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
2: We are officially the hottest AM station.
3: A9, A9. Beleef

0: woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle-Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nog altijd dicht.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 70.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek jij een origine?

0: scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijkse kenteken ligt op zijn kant en de bestelbus is in twee stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar 1 optie, het verwijderen van de endeldarm, met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïense parlement onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldigen aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunenwest 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: ABC Radio.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
9: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Brik.
9: Ja, Brieke, kom maar.
10: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
9: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
10: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
12: Koop je CB bij KBC.
13: Roger.
12: Ga naar kbcimport.com.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga

0: niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terechtkwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie, het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50... Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Best 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch vanuit het westen tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 9 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier.

0: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Bourtange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Bourtange onder valt, aangehouden. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie, onder leiding van het Radboud UMC, is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Europa toont vandaag dat onze steun voor Oekraïne onwrikbaar is en concreet. Aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgden. Volgend jaar mogelijk ook Griekenland, Oostenrijk, Spanje en Ierland. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertangen is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertangen onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw.

Zwolle is nog een groot deel van de dag dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Apeldoorn over de A1 en de A50. Miami Girl.

Vandaag trapten we af met Talking Heads, Road to Nowhere en Kissing in the Back Row of the Movies van de Drifters. Nou, volgens mij gebeuren er hele schunnige dingen achter in die bioscopen. Een prins van 3 popsongs, nu ABBA, Wayne Fontana en de Might nog wat.

Airport. Dat waren de onvolprijzen motors met werk uit de jaren 70. KBC Radio, elke dag 24-7 in de lucht op de middengolf. Twee frequenties en via de stream te beluisteren. Hier zijn de Beach Boys en de goede gevoelens, de Good Vibrations.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Bourtange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Bourtange onder valt, aangehouden. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dit gaat waarschijnlijk nog tot na de avondspits duren.

mooi setje, hè? Drie keer de Osmonds. En graag nodigen we onze luisteraars uit zelf een top 3 samen te stellen. Stuur die retro top 3 naar studio. Apenstaartje kbcradio.nl. Dat is studio@kbcradio.nl. En doe het snel, dat rijmt. Ja.

0: Op een zomerse zaterdag kwam er een ploeg van de West-Duitse televisie aan boord van het zendschip Mebo 2 van Radio Noordzee. Ja, je had toen nog West-Duitsland en Oost-Duitsland. Maar goed, die tv-ploeg die kwam dus aan boord van de Mebo 2. En voor die gelegenheid droeg de dienstdoende kapitein zijn uniform dat hij nooit eerder had gedragen. En ook de rest van de bemanning werd in hippe werkkleding gestoken die speciaal voor de opname gekocht was. De vrouwen zaten er nog in. En de discjockeys die droegen allemaal verplicht een t-shirt met het opschrift Radio Noordzee Internationaal of Deutsch. In dit geval logisch. En we voelden ons spelers in een operette.
1: Funny, funny.
0: Tot de volgende keer maar weer.

0: Foute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval, leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar.

Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is weer maandag. With some

En einde af te vragen hoe het nou toch komt dat ze zo'n mooi album hebben afgeleverd. En dat die muzieksmaak, we waren toen ook al verrukt in 1976 bij Hotel California, waar dit nummer op staat op het album. De LP natuurlijk destijds. Of cassettebandje had je volgens mij ook wel. Misschien wel A-track, ja, later de CD. Maar dat dat van toen nog steeds zo mooi is om te horen. De Eagles, New Kid in Town. Maar misschien ben je ook wel een nieuw kid in dit programma. Welkom. Een programma wat alle kanten op kan. Bij KBC Radio. Een programma onderweg op deze internationale vreemde muziekdag. Ik wist niet dat dat was, maar dat is echt wel een thema. Tenminste, als ik het hier lees. Internationale vreemde muziekdag. En daarmee moet je teruggaan naar 1997. Bij een muzikant met de naam Patrick Grant, met een T, uit New York vandaan. Ik ga het zo meteen nog eens even uitdiepen. Ik vind het toch wel interessant. Harry, dankjewel voor het doorsturen. Dat is Harry de Heen in Brisbane. Hij is erbij. En bij hem is het absoluut al dik in de avond geworden. Goedenavond, Harry. En voor de meesten onder ons is het goedemorgen. Sommigen al goedemiddag. Dit is Onderweg op KBC Radio. Het chauffeursprogramma wat al bijna 21 jaar de ether in gaat. Op Middengolf AM 891 nu. En 1008 kilohertz en natuurlijk via de diverse streams. Ik ben zo blij dat er destijds internet bij is gekomen. Anders was dit programma wel ter ziele gegaan natuurlijk. Want het was te duur om het zelfstandig door te zetten. Nadat de Wereldomroep stopte in het jaar 2012, 14, 15, 16 natuurlijk, ja. 16, zo was het toch? Nee, 12 natuurlijk, ja. Ik moet even nadenken. Nee, 2012 stopt het inderdaad. Goed, de geheugen is even opgefrist. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Je mag het me doorgeven. Ik ben benieuwd en wat de plannen zijn voor deze week. Ik rij graag met je mee. En we maken samen ons eigen radioprogramma Alive and Kicking. Deze week tot en met donderdag. Vrijdag, dat wordt een speciale dag voor mij. Heb ik afgelopen week nog even het kenbaar gemaakt. Dan zit ik bij de notaris voor de overdag van mijn oude huis. En dan ben ik er eindelijk vanaf. Dat is wel heel erg lekker. Maar goed, dat nog lang niet. We hebben een mooi weekje te gaan met elkaar. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ik zie dat Ruud erbij is gekomen. Rauw en Ruud. Maar Harry noemde ik al eventjes natuurlijk. Ja, we hebben zoveel mensen. Edwin van Tielbeke, Roberto is erbij. Hans, Johan, Gerrit, Dirk, Philip en wie al nog meer. Kom dan maar mee. Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. NL hoort er nog bij.

0: Drum to Bass. Met Maureen Walsh als zangeres. En Sail in a Prayer 1989. Ja, dat is ook even geleden, zeg maar. Onderweg op KBC. Goed dat je er bent. Gezellig goed dat je er bent. Gerard in Den Haag meldt zich zojuist, mensen. Ja, hij is erbij. De enige echte Hagenees Gerard. Met een G op het laatste ook nog een keer. Beginnen met een G en eindigen met een GT. Ja. GT, dat is voor snelheid volgens mij. Komen we zo meteen op je berichtje terug. Hoor. Want Gerard verzoekt ook weer om een broodje en zo. Ja, logisch. Broodje frikandel. Prima. En de tosti's zullen straks ook wel weer de deur uitvliegen hier natuurlijk bij KBC. Als de kantinejuf binnen is, dan kan ik je sowieso 100% gelukkig maken. Met het feit dat je een tostietje kunt bestellen of iets anders. Zoals een broodje frikandel. Of een broodje tataar. Dat is ook Haags trouwens, hè? Dacht ik. Nou, Wim, Henk, Henkie, ja, Roberto, noemde ik al even. Edwin, Hans en Johan, komt niet één ook. De Winnetoe, Dirk, Lambiek. De Barregaander is alweer bij. Nou, en Cowboy Phil. En, niet te vergeten, wat leuk, Martin Chippy. Hij was er vanmorgen vroeg al bij. Liet me al even weten dat hij druk bezig was. Met een rondje van Haarlem tot Alkmaar. En vanmorgen ook al in Haarlem in de Grote Houtstraat bezig was. Nou, het bekende centrum van Haarlem. En dank ook voor de fotootjes, Martin. Onderweg voor Zeeman. Nou, dan heb je nogal wat te doen. Dan zullen je straks nog wel even horen, denk ik. Als je gelegenheid hebt. Oh, en de truckrun bij Katwijk. De Katwijkse truckrun. Dat is echt een geslaagd happening geweest afgelopen zaterdag. Leuk. Dat je eraan deelgenomen hebt. Dat je je hebt ingezet. Bob en alle onderwegjes ook goedemorgen vanuit een zonnig Edegem. Dan weten we, dat is Cowboy Phil. Vanmorgen vroeg al, om 8:30 was het 11 graden. Dat was een frisse nacht. Ik wens iedereen veilige kilometers toe. En vrijdag, ja, nog even terug naar vrijdag. Dat was een zware werkdag voor Cowboy Phil, zegt hij. Ik heb toen 5,5 uur constant gereden met de taxi. En onderweg van Zaventem naar Merksem ben ik toch wel om 3:45 tussen Mechelen Zuid en Mechelen Noord een chauffeur van de Wit Oestgeest gepasseerd. Jij weer wel. En gisteren nog even een uitstapje gemaakt met een stop aan de veerboot in Schellebellen. Fantastische naam. Het doet me denken aan een kinderkoor. Schellebellen. Ik wist niet wat ik las. €2 voor een watertje. €2,20 voor een frisdrankje. Ja? Ja, wat vinden we daar tegenwoordig van? Oh, en een fijne uitzending. Nou, dankjewel. Mede door jou. Cowboy Phil, we noemden al even taxi. De beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving. Groetjes aan iedereen. Tot morgen. Cowboy Phil, dankje. Ja, Gerrit, de winnaar, hoe is erbij? Duimpie, een blauw duimpje krijgt een Bluetooth duimpje terug van mij. Of een likeje. Want ja, als je kunt sturen, schakelen, contact hebben met alles en iedereen, behalve dat je niet op je telefoon mag zitten, is een blauw duimpje niet zo gek. Dankjewel. Dat blauwe duimpje geef ik ook een combi heen, Johan. Grote boer, onderweg voor levering. Moet riezen. Zeker. Je broer is er ook bij, hè, zei ik al even. Kijken wat hij te melden heeft. Volgens mij, hele video, even kijken. Jij wil een eitje hebben. En een raspatatje. Ja, ik ga hem even checken voor jou, Wim. Het begint ook met goeiemorgen, chef. Goed te passen? Ja, natuurlijk. Videootje ga ik even bekijken, zo meteen. Ja, er zit nog een uitnodigingetje bij. Ik ga eens even kijken wat dat inhoudt. Zeker. Dan Hans. Oh, nee, eerst Dirk, sorry. Dirk. 2 weken vakantie in Strasbourg, denk ik. 2 weken vakantie, Dirk. Je hebt het weer verdiend. Hartstikke goed. Nou, maak er een leuke paar weken van met z'n twee. Of 3 of 4 of 5, ik weet niet wie je allemaal meeneemt, maar misschien wel een aantal. Hans de Viking. Ik was zaterdag rond 1:15 op de zaak. Het weekend is weer voorbij intussen en ja, vanmorgen begonnen om 8:30. De truck gestart en de trailer aangekoppeld en even door de wasstraat voor Intersprint. Rond 9:30 ben ik vertrokken richting Travemünde. En vanavond ga ik natuurlijk weer de boot op. Straks onderweg een bakkie doen. Nou, zullen we dat dan gelijk samen even doen, Hans? Even voor de uitzending, even voor 11:00 was het 18 graden. En het zonnetje is erbij. En dat kan ik beamen, want de foto is daar getuige van. En nog een paar video's erbij van het laden lossen en dergelijke. Dus dan ga ik vanmiddag weer even op een gemak hier bekijken, Hans. Dankjewel, de Viking. Edwin, wat is nu aan het doen? Even kijken, Edwin van Tielbeke zegt Bob present. Daar ging ik ook vanuit. Ik zag al eerder een berichtje van je, dankjewel. Gisteravond al vertrokken in verband met een receptie donderdag van een collega-planner op kantoor. Die gaat na 32 jaar wat anders doen. Tja, na 32 jaar het roer omgooien, dat is wel en laat en ja, dapper ook wel misschien. Ik ben, zo zegt Edwin, naar Kosice, Slowakije onderweg om daar morgenmiddag al te gaan lossen. Oké. Okay. Iedereen werkzaam maar weer. De groeten. Nou, groeten terug. Duimpje van mij ook extra hoor. Dat krijg je natuurlijk. Dan Roberto. Roberto is erbij. Bob onderwegjes. Allemaal goedemorgen. Onderweg op de M4 naar Bristol. Temperatuur 18,5 graden om 10 over 11 vanmorgen. Dus zo goed of vers van de pers dit bericht. Binnen 10 minuten op de zender. Heerlijke tour weer. Ja, dat kan ik me voorstellen. Groetjes aan iedereen onderweg. Ciao van Cacciatore. Roberto, grazie mille voor je bericht. Nou, en hebben we het over Italiaans, dan heb je het meteen ook over Henkie. Die is er ook bij. Die hoor je zo. Elwin Stegeman, daar houd ik van. Kok van Inge, ook een duimpje van mij. Komen er zo aan. En Henkie? Ja. Henkie, hoe is het met Henkie, Henkie?
1: Ja, goeiedag, Bobke. En hi. Onderweg.
0: Hi, kereltje. Hoe is hij?
1: Erbij, hoor.
0: Vertel.
1: Loopt er weer bij. Ja.
0: Ben je aan de wandel?
1: Maandagmorgen, ochtendwandeling. Ja, het is wel meer wind, dus het zou wel een beetje onverstaanbaar zijn. Maar
0: ja, een beetje wel, maar dat geeft niet.
1: Afgelopen zaterdag een leuke dag gehad met oud-collega's.
0: Oh, wat leuk van oudsvogels natuurlijk.
1: Ja, waaronder Ariaan.
0: Was hij erbij?
1: Ik wil het afbreken. Man. Ariaan, jongen, gedraag de wegen nou eens. Maar goed, het was wel lollig.
0: Dus ja.
1: We konden er mijn laagste zak maar zeggen.
0: Ja.
1: Heerlijk gegeten, gedronken, feestje van gemaakt en dan gaat er gewoon een week weer beginnen. Ik vond ik het werk gedaan.
0: Jij aan de wandel?
1: Ik heb een kareltje koffie gedronken, net met pannenhuisje koffie gedronken, ook met mijn oud-collega. Ja, die is al 80, dus die loopt al een beetje voor op mij.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Maar al te gezellig. Dus goed. Nou nog 2 kilometertjes en dan is één keer weer thuis.
0: Ga je doen?
1: Brainstormen waar we vanavond gaan eten.
0: Wat vervelend, de gedachte.
1: Als ik dat niet geen eten maak, dan is de baas kwaad, hè, vanavond. Onze bonnetje.
0: Ja.
1: Mannetjes, allemaal, ik zou zeggen, maak er een mooie fijne week van. En dan zien we het weer wel, hè. De groetjes allemaal. Houdoe!
0: Houdoe terug. Oh, dat is mijn houdoe. Ja, die is veel harder dan jouw houdoe. Maar jouw houdoe is oprecht. Dankjewel, Henkie. Goeie wandeltocht. Nog een, denk ik kilometer of 1,8, zeg maar. Want we zijn alweer een paar honderd meter, want het tempo, dat zit er goed in. Die benen zijn nog niet zo oud, hoor. Hey. Niet stram en stijf, de maandagochtendwandeling van Henkie. Voorheen Oostvogels, afijn, daar had je het natuurlijk ook over. Dank, Henk. Groetjes aan Yvonneke en veel kookplezier. Horen we morgen wel wat je gegeten hebt of wat je gemaakt hebt. Even wat duimen uitgedeeld hier intussen. Ja. En Brian. Bob, goedemorgen. Ik dacht dat ik had gedroomd vannacht. 6 uur vertrokken van de zaak. En binnen 4,5 uur de grens. Rekkem. Geen files bij Antwerpen. Dat mag in de krant. En op de radio zeg ik dan. Ongelooflijk. Hoe kan dat nou weer? Onderweg op KBC, Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Meer post zometeen. En hetzelfde geldt voor muziek. Komt er zo aan naar de ANWB Europese reis- en verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Komend weekend gaan er in Duitsland diverse snelwegen dicht door wegwerkzaamheden. De A2, Hannover richting Dortmund, gaat dicht bij knooppunt Kamen. De A40 Dortmund richting Essen wordt afgesloten bij Bochum. En de A52 Düsseldorf-Essen gaat dicht ter hoogte van Essen. Alle afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. Dan is ook nog de A44 Essen richting Düsseldorf afgesloten tussen Velbert Noord en Hetterscheid. Dit duurt tot ongeveer half oktober. In België is op de E19 van Antwerpen naar Gent een grotere kans op files ter hoogte van knooppunt Machelen, waar de E19 aansluit op de Brusselse ring. Door herstelwerkzaamheden is er maar 1 rijstrook open in de Ruppeltunnel. De werkzaamheden duren tot 2 oktober. In de nacht van zaterdag 22 augustus op zondag 23 augustus... is de E34 tussen Antwerpen en Knokken afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Dit is ter hoogte van Waaslandhaven Oost. Daar wordt een brug over de snelweg geplaatst. Tijdens de afsluiting kan het verkeer via de parallelweg N420 naast de E34.
0: En inmiddels is de 24,
2: op de E19 Antwerpen-Brussel is er een grotere kans op file bij knooppunt Machelen. Bij de aansluiting met de Ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is er maar één rijstrook open en dit duurt tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Ook op de A26 tussen Alessandria en Genua wordt op diverse plaatsen gewerkt aan bruggen en viaducten. Hierdoor is de kans op vertraging groot. Dat duurt tot 1 september. In Frankrijk wordt op verschillende plaatsen aan de weg gewerkt. De A31 Luxemburg-Lyon is beperkt open tussen Bertrange en Guénange van 22 tot 25 augustus. De A304, België-Charleville-Mézières, is helemaal afgesloten in beide richtingen. Dit is tussen La Francheville en Saint-Pierre-sur-Vence van 28 augustus tot 2 oktober.

0: ABC Radio.
1: Bob Van Beten.
0: Bob Van Beten. On Greg.
1: Every workday between 11 and 1 o'clock.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker. Voor

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval, leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Het weer. Vanmiddag is het zonovergoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
2: De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.

0: Een van de vele broers van Michael. Jermaine Jackson natuurlijk, wat hebben we het over. Sweeter Sweeter, het was voor een solo-project, een solo-hit voor hem ook in 1984 bij ons. Ja, zeker. Onderweg op KBC. Gerard, ik kom zo bij je. Nou, niet dat ik meteen langskom vandaag, maar je bericht je natuurlijk zometeen. Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Zo maken we lekker samen interactief radio. Bob dubbelop. Dan moeten we het ook even over hebben. Een artiest in de spotlight met een nummertje of twee, misschien wel drie. Binnen 10 minuten moet het te realiseren zijn voor 12 uur. Dus een beetje up tempo als je kunt doorgeven. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Gerard, tot zo. Eerst naar Chippy, Martin, hey, Martinez.
1: Goedemorgen, Bob en onderwegjes.
0: Ja, hallo.
1: Daar is hij. Even,
0: Martinez.
1: Eventjes kort, even snel, even door de bocht heen.
0: Haarlem nog?
1: Bob, ja, ik had zaterdag de terugrun in Katwijk. Ik heb een paar foto's gestuurd. Op YouTube staan ook nog een paar filmpjes. Kom even, moet je maar even kijken. Ja, je moet helemaal niks, maar je kan wat even kijken.
0: Ga ik vanmiddag even doen.
1: Katwijkse terugrun.
0: Ja, was leuk.
1: Is altijd wel te zien. Ja, dat dus. Het was leuk, gezellig. Wel een vermoeiende dag. Aan het einde van de dag wel helemaal afgepeigerd. Maar maakt niet uit, joh. Het is gezellig. Het is
0: veel enthousiasme. Goed dat je het gedaan hebt.
1: Nou, ja. Ik ga naar mijn kastertje. Een beetje druk. Maar ja, druk. Ben
0: waar
1: je
0: zit
1: al
0: je,
1: bezig.
0: Waar zit je nu dan?
1: Dat dus. Ik ga nu naar Heemskerk. En dan nog één in IJmuiden. En dan in Velzen. En dan ben ik weer klaar. Dus bij deze. Oké, nou Bob.
0: Tostietje.
1: Als je maar een bakje en een tosti hebt. Dan pik je die straks even op en dan ga ik nu weer verder. Oké, groetjes. Later.
0: Later en succes voor Zeeman. Heerlijk, hè? Dat accentje ook. Lijkt wel Robbie, zeg maar. Heerlijk, Martinez, dankjewel. Goede zaken doen. Nou, de koffie heb je al en de tosti. Ik ga zo eens even checken waar de kantinejuf is, want... Deze komt ze even zwaaien op maandagochtend, maar dat heeft ze nog niet gedaan. Dus die zit hier een etage beneden als het goed is op het een. Ah, misschien heeft ze wel telefoon gehad, is het druk geweest. Dat kan ook natuurlijk, ja. Ik check het even voor iedere ander die een tosti wil bestellen. Kan gewoon via mij. bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beten. En dan nu naar Den Haag.
2: Oh, Den Haag.
0: Want Gerard.
2: Ik zal met niemand willen ruilen.
0: Nou, het paleisje van Gerard wil iedereen mee ruilen, hoor.
2: Meteen gaan hullie. Als ik geen hagenees zou zijn.
0: Jawel. Onderweg op KBC. Gerard, goedemorgen. Alweer een week voorbij en weer een week ouder geworden. Je bent nog niet jarig, toch? Bob, een fijne uitzending en naar alle vrienden onderweg. Een hele veilige en gezonde werkweek. Ook die jarigen en met de mensen waar het iets minder mee gaat. Geef niet op. Er is altijd weer licht aan het einde van de tunnel. Nou, Bob, ik hou mijn eigen aanbevolen voor een bakkie pleur. En vanmiddag van tante Corrie een broodje frikandel met, dat zag ik al even. Oh, en mayo ook nog, zie ik hier. Oh ja. Dus broodje frikandel met, en mayo. Lekker. En verder heb ik niks meer te mopperen of te zeiken. Nou, jij mag dat toch, Gerard? Als je maar wel op de wc zeikt, dan vind ik het allemaal prima. Van de enige echte Hagenees, Gerard. Dank je, Gerard. Fijn dat je er bent. Gezellig ook, hè? Ja. Rauwen Ruud onderweg voor Intersprint, net als Hans. Hij zegt, na een leuk weekend ben ik net vertrokken naar Zweden. En net is net voor 11 uur, dus een uurtje geleden. Complete vracht voor een loods daar, dus eigenlijk wel een makkie. Dat betekent gewoon de deuren open doen en heel hard weer vooruit rijden als je tegen de dok staat of zo. Maar goed, het is maar goed ook, want donderdag en vrijdag ben ik vrij. Oké. Okay. Bij ons, bij Intersprint, is de feestweek. Of is de feestweek bij jou thuis in de woonplaats, bedoel ik dan? Daar moet je wel een beetje bij zijn, denk ik dan. Ruud, dankjewel voor je berichtje. Ook via mail bob@kbcradio.nl. En dan, ja, we zijn nog luisterrijk op de Veluwe. En wie is dat dan? Nou, dat is het Chica-team. Dat is Björn, de hond. Die luistert ook mee. Met beide oren omhoog. Nu, Björn, kom, kom, kom. Dat is leuk. En Jo Stoffer en Jaap Stoffer, ofwel Jaap, Zeler Jaap. Nou ja, we zijn dus luisterrijk hier op de Veluwe. Eindelijk trouwens een datum dat ze me onder handen gaan nemen. Oh, spannend zeg. Maar goed, iedereen een fijne werkweek gewenst. En doe ons maar een cappuccino en twee tossies. Die tossies dat regelt Corrie. Ik check even zo of ze er is. En anders ga ik dat gewoon even in orde maken. Maar die cappuccino... Doe een cappuccino, oké. Okay. Ja, het klinkt als een bak zwarte koffie, maar het is echt een cappuccino. Het duurt ook even voordat de melk weer op stoom is gekomen. Nu! Zo razendsnelle cappuccino-machine. Heerlijk. Nou, bij deze. Hey Jaap, goed nieuws, hè. Het moet gewoon gebeuren. De hartoperatie, ja, ik kan me voorstellen dat je daar toch tegenaan hikt. Maar goed, het moet gebeuren. En ik vind het fijn dat het een datum is voor jullie. Voor jou, ik zeg dan ook jullie, want het gaat jullie natuurlijk allemaal aan. Dat snap ik ook wel. Duim heb ik al uitgedeeld aan Edwin en aan de Winnetoe, maar die gaat ook met een berichtje binnenkomen. Luc, de MRC Mossel staat te lossen in het Belgische Lokeren. En daarna ga ik weer richting Tongeren. Graag koffie, snap ik, bij deze. En iedereen een fijne werkweek van de MRC Mossel. Mammoet Roodkakko's, Luc Segers, dankjewel Luc. En de Winnetoe, Gerrit. Morgen Bob, even snel een berichtje van mij. Vrijdagavond nog op Geiselwind gezeten met nog een chauffeur, een luisteraar van onderweg. Maar ik weet zijn naam niet meer. Oké, dan doe ik wel even de oproep. Maar dat bedoel jij ook. Gerrit heeft heerlijk gegeten met iemand. En gezellig overgestaan, maar wie was dat dan? Wie van de onderwegjes durft dat even kenbaar te maken? En over onderweg gesproken, de Winnetoe zegt, ik ben nu onderweg naar Schering. Iedereen een fijne werkweek en de groetjes van mij. Nou, meer post gaan we gewoon zo meteen. Lijkt mij helemaal geen probleem. Sterker nog, vind ik wel hartstikke leuk hoor. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Ga ik even checken of de kantinejuf al binnen is. In verband met de tosties.

0: Zo, tempo zit er goed in, hè? Katapult, Nederlands product. Wauw, en 1974. Dit is onderweg. KBC. Middengolf 891 en 1008 kilohertz. Op de middengolf. Maar ik denk, doe een beetje ouderwets, wel gezellig toch ook. De kantinejuf doet jullie allemaal de groeten. Ze is druk. Af en toe een belletje tussendoor in verband met bestellingen deze week. Ja, vrijdag de kipsatéetjes gaat hem niet worden. Dat gaan we op donderdag denk ik maar doen. Of bestellingen voor donderdag of voor vrijdag, die kun je dan op donderdag uiterlijk doorgeven. Ik moet er even over nadenken. Vrijdag zit ik dus bij de notaris. Voor de overdag van mijn huis, mijn oude huis. En dan is het klaar. Dan is het over en uit. Kan er een streep onder, kan het boek dicht. En ja, ik ben ontzettend aan het genieten van het nieuwe huis. En we, Marit en ik, hebben het ontzettend aan onze zin. Met uitzicht op het water. En bootjes die voorbij gaan. Zwalen vanmorgen ook weer. Even koffie gedronken met z'n twee. Zij thuis werken beneden. Ik boven. Maar dat is heerlijk, kan ik je vertellen. En de kantinejuf, die hebben we ook nog. Ja, natuurlijk, juffrouw Corrie. Nou, die is druk met ons en vooral ook met jullie. Ze maakt de lekkerste tosties. Dus als je een tostietje wil bestellen, dan kan dat nu via mij al doorgegeven worden. Messenger, Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Met zometeen Bob dubbelop. En daarmee gaan we terug naar de jaren 80. Heerlijk, ja. Ik heb goede herinneringen aan de groep Level 42. Met name ook omdat ik ze een keer in Tilburg in 013 mocht beluisteren en bekijken. Echt een aantal jaar geleden intussen alweer. En de jongen van De Wit was er ook bij. Niet geheel toevallig, want hij had de kaartjes geregeld. Dus De Wit oegstgeest. We hebben het over Erik Waasdorp. Die gaat ook genieten zometeen hoor. Level 42 met twee of misschien wel drie nummers zometeen vooruitlopend op het middaguur van 12 uur. Dus. Oké. Even nog wat post voor die tijd wegwerken en doornemen met elkaar. Want combi 1. Ik zat toch eens even te kijken naar het berichtje wat Wim, jouw broer, stuurde. Dat Anjo, de vrouw van combi 1, van Johan Groteboer, afgelopen zaterdag een feestje had. Want die is jarig geweest. Kijk, een bijzonder mooie verjaardag. Dus dat wilde ik even onder aandacht brengen. Maar misschien kan combi 1 dat nog eventjes toelichten zometeen. Die was erbij. Ja, Wim ook, maar ik denk dat het handiger is om dat even uit de mond van Johan Combi 1 te horen. Nou, ik hoor het wel en anders dan kom ik er zo meteen nog wel op terug, want ik zag ook fotootjes erbij. Dus het is wel een feestje geweest. André Wassenaar, is hij erbij, is hij er niet bij? Dat is niet de grote vraag. De vraag is, hoe klinkt hij vandaag? Dre?
1: Morgen, Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Vertel. Hoe was het weekend?
1: Een heerlijk weekendje. We zijn aan de gang gegaan vanmorgen.
0: Ja, ging het goed?
1: Geloste vierzen. We hebben weer gespoeld in Maastricht.
0: Ja.
1: En er stak een seiers om te laaien. Alleen helaas, hier is de compressor kapot, dus...
0: Oh.
1: Ze kunnen niet laaien. Kan goed nog niet de 2-3 duren, dus...
0: Nee.
1: Ja, wacht maar even af wat wordt.
0: Tja.
1: Moet er niet wel laaien voor Hees. Dus ja.
0: Ja.
1: Kijken wel hoe dat gaat lopen. Maar ja, het is in ieder geval een klotezooi.
0: Ja, vervelend.
1: Dus ze zeggen, nou, maak er dan een mooie uitzending van. Probeer zoveel mogelijk mee te krijgen. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. Ja, nou, het weekend was goed. Kort maar krachtig, dus geen woorden aan vuil maken. Een lekker weekend is ook een lekker weekend. Dat is logisch natuurlijk. Dus helemaal goed. Morgen, Bob, we zijn er weer bij. Namelijk vanuit een zonnig Stein. Stein, dat klinkt Duits. Nou, er wordt wel een beetje Limburgs-Duits gesproken daar. In Stein, in Limburg, stond vroeger 891. 891? 891, de middengolfzender, ja zeker. Dat was in Stein, waar die stond, als ik mij toch niet vergis. Zit ik nu even over na te denken. Volgens mij stond hij daar. Nu is het een andere opstelplek en is hij lekker van ons. KBC 891, zeker wel. Onder de gezonde rook van het chemiepark Kremmelot Geleen. Daar sta ik. Ja, ja, ja, ik weet het, ja. Wat een fabriek daar, hè. Lossen hier in het centrum, zegt Edwin Tempelman. Ja, en dan? Wat gaat er dan nog gebeuren? Komen er dan nog plannen uit wat je nog meer moet doen? Ja, zeker. Ja. Ik moet even de groetjes overbrengen. Aan de eentjes op kantoor. Oh, wacht even. Lossen hier in het centrum en dan weten de eentjes op kantoor het niet meer. Ja, nu niet, maar straks wel. Oh ja, was even kort overleg, ja. Ze zullen wel met iets komen, zegt Edwin. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Eigenlijk zou collega Albert dat doen. Albert Broer van de Pultrum. Maar die zit er helemaal doorheen op deze maandagmorgen. Ook dankzij de eendjes. Nou, ik ga hier niet allerlei woorden vuil lopen spuien op de radio. Hoor. Maar goed, samen kopen we een heel eind. En over eind gesproken, wat zou een kop koffie lekker zijn met een scheut Traveling Wilburys? The End of the Line. Oh, lekker. Ik vind Handle with Care ook altijd geweldig, moet ik je zeggen. Maar End of the Line, ja. En dan voelt, vind ik, de boventoon niet alleen Tom Petty of een van die anderen. Maar met name de Big O vind ik daar goed in. Roy Orbison. Of een keer voor Bob Dubbelop, hè? Dat kan ook. Dat denk jij ook al. Onthoud me even. Edwin, Tielbeke. Edwin, sorry, Tempelman van Pultrum. Ik zei het al. De Tukker Tarzan meldt zich ook met een Bob onderweg, vrienden. Goedemorgen, ik ben vanochtend begonnen in het Duitse Nettetal. En nu even pauze houden in Geelse Rijen. En daarna omkoppelen in Hoek van Holland. En vanmiddag nog even een vrachtje laden in Nettetal. Ah, kijk. Ik dacht even dat je de boot op zou gaan, maar dat is niet het geval. Hans de Viking, dankt voor de koffie. Goed zo. Graag gedaan. Uit een, nou ja, goed hart, zeg maar. En dan nog even een 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 duimpjes. Dat is niet nogal wat, Johan. Je kunt zo op de... Huh? Huh? Het zal allemaal wel. Je kan zo op de kermis met 6 duimen, zeg ik dan. Ik duim voor je dat het goed gaat komen. Nou. Gijsselwind is de standplaats van Ruud van Mammoet Road Cargo. Dus hij kan het zo wel geweest zijn. De chauffeur die tegengekomen is door Cowboy Phil. Daar heb je gelijk in. Dat is niet geheel onmogelijk natuurlijk. Onderweg op KBC. Met meer post dan meteen. Eerst even op niveau 42 uit gaan zetten. Dat doen we lekker hoor. Marcel Duitser heeft zich gemeld. De kattenmapper Jos is erbij. En Luc nog meer opmerkingen. Zometeen na 12 uur.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon

0: basis. Het weer. Vanmiddag is het zonovergoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are officially the hottest AM station. Onderweg met Bob van Beten. Bob, dubbel op.

naar het jaar 1991. Dit Starchild van Level 42. Ik weet zeker dat het niveau er zeker op 42 heeft gestaan. Van het maximale 50 of zo, kan ik me voorstellen. Want wat een lekkere muziek. Deze na 12 uur en twee nummers van Level 42 daarvoor. Something About You uit 85 en uit ook 91. Guaranteed, die je hoorde van Level 42.

0: Als Bob dubbelop vandaag. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Dus geef maar even door. Wat je morgen graag zou willen horen in de spotlight. Met een 2 of 3 nummers. Proberen wel even een beetje binnen 10 minuten te blijven. Dus vandaar of 2 of 3 nummers. Soms wel 4, hè. Met de oude rock'n'roll muziek bijvoorbeeld. De oude classics uit de jaren 60. Soms ook de jaren 70. Maar niet langer dan een minuut of 10. 11. Nou, laten we zeggen 10:30 of zo. Messenger Bob van Beet, bob@kbcradio.nl. Voor dit uur in afval aansluiten op de ketting waar we afgelopen vrijdag mee geëindigd zijn. Queen of the Highway van The Doors was de laatste schakel. En dan mag je een woordje uit de titel peuteren of een andere door, maar niet The Doors zelf. Ja, is te moeilijk. Working on the Highway was daarvoor de schakel van Bruce Springsteen. Mag je ook niet kiezen. En Highway to Hell van Ekkedekker, ACDC ook niet. Die hadden we daar weer voor. En daarvoor, dan hebben we het al over woensdag. It's a Long, Lonely Highway van Elvis. The Doobies and Rocking Down the Highway. And Life is a Highway van Tom Cochran. Nou, dan hebben we de Highway op Highway Engelstalig gebied wel weer gehad. Een autobaan was de laatste schakel in de ketting afgelopen dinsdag. Dan hebben we de cirkel van een week ongeveer weer rond. Kortom, de muzikale ketting. Niet een van deze nummers, maar Queen of the Highway. The Doors. Three Doors Downloads Groep mag je bijvoorbeeld wel kiezen. Maar ja, laat je gedachten gaan. En als je gelegenheid hebt, geef het ons door. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Ik zeg ons, omdat ik net een mailtje zie hier van feedback geven aan een website. Ik durf dat toch niet, want dat is niet voor mijn oren bestemd. En mijn oog ook niet. Ik weet niet wat dit nou weer is. Geen idee. Zit in de spam, denk ik dan. Nou, eens even kijken hoe het met Stefano is. Stefan Verhoeven, ja, altijd actief, woonachtig en werkend in Spanje. Hey! Mooie buenos dias, we zijn er weer bij. 3 keer geladen bij Zaragoza. Afladen bij Pamplona. Groetjes aan iedereen van Stefano. Stefan, dankjewel. Stefan, hè? Met PH. Ja, bij PH weet ik het nooit. Het is Philips, dus PH, maar het is niet een ovaalbrug. Maar een ophaalbrug. Dus dan moet je wel weer de PH brengen. Stefano met PH. Oké. Zijn er nog liefhebbers voor een bakkie koffie bij een tosti of zo? Je mag ook iets anders bestellen. Maar de tosti van de kantinejuf. Ja, dat zijn de lekkerste tosti's. Die vliegen zo'n beetje binnen de deur uit. Dus bestel maar via mij. bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beten. Allemaal voor elkaar. Ik zit even te denken, wat wij gaan doen is gewoon even een rondje post. Want anders dan, het gaat ook om de muziek natuurlijk, vinden we hartstikke fijn. Maar het is ook weer fijn om te weten dat er nog gepost is, zeg maar. Dat we actief zijn. Ik noem dat de Kattenmapper en Marcel Duitsen. Om met Jos Lim, te beginnen. De Kattenmapper Jos. Vrijdagavond een meet and greet gehad en gezellig gegeten met Gerrit. De winnaar toe, op Geiselwind. Nou, Gerrit. De zaak is rond. Het was dus Jos. Ah, wat leuk. En was trouwens nog een collega bij. Een ex-VTS-collega. VTS-Boxmeer. En van hem het advies gekregen om het weekend door te brengen bij Saint-Martin in Nersingen. Maar die is wel met vakantie tot en met 28 augustus. Oei, dat is aanstaande vrijdag. Het weekend heb ik nu maar weer gestaan in, bij Sellingweiler, bij Ulm. Nou, gisteren een bout in de band opgemerkt, maar gelukkig niet lek. Nou, dat zou behoorlijk bout geweest zijn. Dan, ja. Ik had het een tijd geleden met mijn personenwagen ook door een hele grote, metaalachtig ding gereden. En dat was binnen een halve minuut was mijn band leeg, hoor. Goed, maandag al lekker begonnen intussen. Alweer gerepareerd en nu op weg naar Duren om daar morgen te gaan lossen. Ik zeg Jos, alle vertrouwen in jou, Kattenmapper. Dat komt wel voor elkaar. Trouwens, hoe ga ik een beetje vriendelijk om met de kat van de buren? Die loopt geregeld bij mij in de tuin, het nieuwe huis. En ik heb van dat grind bij het huis liggen. Ja, je snapt al, dat is niet van echt te onderscheiden van een echte kattenbak. 1 grote kattenbak is het hier. Dus geregeld laat die kat hier wat vallen. Dat begrijp ik wel. Die kat snapt dat niet. Die buren wel, maar ja, die laten de katten gewoon gaan. Ze hebben er 3 trouwens. Hoe kan ik een beetje vriendelijk omgaan met de katten van de buren zonder ruzie met de buren te krijgen? Nou ja, ik vind als je bij een ander in de tuin poept, dat je er wel wat van mag zeggen, toch? Een dier kan er niks aan doen, zeg ik altijd maar. Maar goed, toch wel een beetje gek eigenlijk. Nou, dat is mijn vraag aan jou. Ik zie inderdaad dat ding in de band.
1: Ja,
0: hij zit er wel mooi in het loopvlak in. Dat scheelt in elk geval. Waarschijnlijk is dat je redding die te maken is omdat hij niet aan de zijkant... Heb je een prop ingeschoten of zo dan? Of iemand dan?
1: Tja.
0: Lijkt alsof je door een spike gereden bent. Niet te geloven. Nou, dank voor de foto's. Dan snap ik het weer helemaal. Nou, onderweg op KBC. Wim Knop, Grotemoer. Wim, kom er even bij, man.
2: Wim. Goedemorgen, Bob.
0: Hi.
2: Ik wil even felicitatie doen.
0: Voor?
2: Aan Anjo van Oost-Johan.
0: Ja, die is aardig geweest, hè?
2: Ik kan altijd wel zeggen, combi 1, maar daar vertel ik later nog een keertje wat over.
0: Oh ja, goed, goed.
2: Want officieel is Johan geen combi 1.
0: Nee?
2: Maar, Anjo, gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Kijk eens.
2: Helaas kon ik niet komen.
0: Nee, je zit met het pootje.
2: Ik lig nog steeds op bed.
0: Ah ja, dat is klote, Wim, natuurlijk, ja. Ja, Anjo, ook voor mij gefeliciteerd trouwens. Anjo, Grotemoer, dat is jouw schoonzuster dus, Wim, voor de duidelijkheid. Hè. Verklaar het maar eventjes. Maar goed, Wim was er niet bij, dat kan me voorstellen. Leuk die bij trouwens. Sorry, ga even verder, Wim.
2: Gaat het klein stukje beter. 3 stappen vooruit en 5 weer achteruit.
0: Nou, joh.
2: Dus de wonderroos is nog niet voorbij, maar wordt alleen maar slimmer dus. Nou... We gaan vanaf mei op bed, dus...
0: Nee, ja.
2: Maar mijn kachel maak je niet meer aan. Dus,
0: nou.
2: Bob.
0: Ja.
2: Even aan, joh. Een felicitatie. 60. Hij hoort bij onze club.
0: Zij.
2: En Johan. Ook gefeliciteerd. Johan is erg bij.
0: Ja. Wim is er niet bij. Ja, het was een geweldig feest, zegt Johan. Dankjewel voor je bericht, Johan. Met lekker eten erbij. En alleen zondagmorgen, gisterochtend, onze kater had nog een beetje koppen. Al gelukkig maar. Voor het overige ging het goed. Hey, van harte gefeliciteerd aan jou, Johan ook. En jullie zoon ook natuurlijk. En allemaal gefeliciteerd, de hele familie. Nou ja. Even kijken naar de MRC, Mossels een bericht. Staat in Lokeren, las ik vanmorgen al. Maar nu komt erbij, lekker hoor, dat bakkie wat ik heb gekregen. En Level 42, ik vond het een geweldige keuze. Ik vind de koffiekeuze ook prima. Wil je er nog een? Lekker toch? Hadden we net Jos de Kattenmapper, Jos de Zilker, Jos de Zager. Woensdag is het weer zover, zaagt hij de week weer door de midden. Jos is er ook bij, vanuit de Zilk. Jos de Zilker dus 1 keer in Luxemburg en 2 keer in Straatsburg gelost. Ik ben nu gegaan richting de grens Basel-Saint-Louis. En dan nog een klantje in Pratteln. Pratteln, lossen. Ook in jou alle vertrouwen heb ik, hoor. En waar was hij dan al die tijd? Waar was Peter Altena? Waar was Peter Altena? Nou, hij is erbij. Hij is druk aan het tikken. Ik heb het idee dat het uitkomt bij ergens. De ketting. Doe je best. Doe je best. Heb je nog vakantie, Peter? Vraag je af. Ga ik eerst nog even naar Erik Nijhoff in Canada. Zegt natuurlijk goedemorgen, ik ben er weer bij. Ik kom net van de boot af op Newfoundland. Doe maar een bakkie. En nog wat lekkers erbij? Ik denk het wel, hè? Heerlijk Hollandse koffie in Newfoundland in Canada. Doe er maar een tompoes bij. Nou, ik zal even bij de kantinejuf langslopen. Of ze nog tompoes heeft, dan ben jij de eerste die er eentje krijgt. Zeker. Onderweg op KBC, Queen of Hearts. Dat kun je aansluiten, zegt Peter Altena. Pierre Altena. Oké, dat zou kunnen voor de Doors. En Queen of the Highway met Queen of Hearts verder gaan. De versie van Dave Edmunds of die van Juice Newton. Kan allemaal terug, hè? Nu kunnen we bij alle kanten op de bergje wel weer. Goed. Ook Marcel Duitser heeft nog iets voor de ketting. Dus we stellen het nog eventjes uit tot nader orde. Maar ja, nader orde. Ja, zeker, ja. Oh. En wat is er met Johan ACC? Cayennepeper en kruidnagel vinden katten niet fijn.
1: Oh, oké.
0: Oké, ik ga mijn best doen.

0: Alive and Kicking, dat zeg ik wel vaker. En dat zoveel mogelijk, hè, voor dit programma. En dat is het allerleukste natuurlijk als je het hebt over Alive and Kicking radio maken. Dat we dat ook samen doen natuurlijk, ja. Nou, de eerste schakel in de ketting. Het is nog niet helemaal zeker. Hier wordt ook genoemd Dick van Altena met Snelweg van de autobaan. En Snelweg een beetje. Marcel Duitser, dankjewel voor jouw berichtje. En voor de rest zegt hij, het is weer gelukt, Bob. Ik heb een nieuwe bestuurderskaart natuurlijk. Dus ik kan weer rijden. Het duurde allemaal veel te lang natuurlijk. Ik heb net gelost in Wageningen en nu onderweg naar Rukven om daar ook te gaan lossen. Alvast bedankt voor de koffie. Oké, je zit gewoon te solliciteren naar een bakkie. Ik snap het. Johan met een duimpje. Brian wil een kopje chino. Ik ga eens even kijken wat je nou precies wil. En Peter Altena, ik ga ook nog even kijken naar een videootje dat je hebt gestuurd. Bart Barelts komt er ook bij. Nou, even nog jouw berichtje en dan ga ik aan het weerbericht beginnen. Goedemiddag Bob en onderweggertjes en luistervinkjes, al dus BB. Na een behoorlijk drukke ochtend nu de neus op naar het zuiden. Morgen los in Charleroi en in Champagne. Lekker. Dus koffie met melk graag om eens mee te beginnen. Goed, regel ik ook nog even voor jou. En heb je ook voor mij nog een tosti hamkaas? Ja, ik zal het even wat duidelijker zeggen tegen de kantinejuf. Die luistert via de middengolf mee.
1: Corrie.
0: Tosti hamkaas voor BB. Bart Barelts, hè? Niet Barry Bennebroek. Nee, dat is Barry uit Zummeren. Nee, dit is Bart Barelts. Bart komt voor elkaar. Allemaal een fijne werkdag namens Bart. En jij ook natuurlijk, Barry. Ja, het weeroverzicht voor Europa. We gaan er even snel doorheen, want er is veel bewolking in België gesignaleerd in de ochtend. Het breidt zich nu behoorlijk over Wallonië uit. In Vlaanderen blijft het wel overwegend zonnig vanmiddag. Enkel wat velden met hoge sluierwolken. Bij een zwakke tot matige oostenwind komen de temperaturen tot 20, 22 graden maximaal uit vandaag. Morgenochtend begint op veel plekken zonnig. Van tijd tot tijd in het uiterste zuiden wat stevige buien. Wolkenvelden dus daar. Morgenmiddag meer bewolking en met name richting het noorden, richting Nederland zelfs. Mogelijk kan er ook een klap onweer bij zitten. Vergelijkbare temperaturen met vandaag. Van België naar Italië, een merkbaar temperatuurverschil al sinds weken tussen noord en zuid. Het zuiden heeft nog natuurlijk met de hitte te maken, het noorden een stukje minder heet. Ja, Sicilië zelfs code oranje vanwege de extreme hitte met temperaturen tot een graad of 37 vandaag. En ook in Calabrië hoge temperaturen in de grote Italiaanse steden van het noorden. Milano, Torino. Dan is het weerbeeld best wel vriendelijk, veel zon, waarde rond 8, 29 graden Celsius. Spanje ook, zomerse warmte is er nog altijd aanwezig. In het noorden en het binnenland juist een wisselvallige periode op in aantocht. In de Ebro-vallei rond Zaragoza geldt code oranje voor zware regenval en hevige onweersbuien. In korte tijd dus veel water en lokaal grote hagelstenen die verwacht worden. Nou, in het binnenland van Baskenland is het wel heet, 35 graden, terwijl de noordwestkust rond La Coruña, nou, dan blijft het steken op 5, 26 graden. En kunnen ook af en toe buien voorkomen. Middellandse zeegebied van Spanje overheerst aan zee een zonnige en warme temperatuur. Kwik in Barcelona komt rond de 32 graden uit vandaag. Madrid wordt weer zonnig, richting dik 30 graden Celsius. Dan voor Frankrijk het wisselvallige weer. Wat er is, ja, aanvankelijk in het weekend werd er dan afgesloten met overwegend droog weer. Geregeld zon met zo'n 25 graden in Parijs vandaag. En ja, voor de rest hoofdzakelijk vanuit het zuidwesten komt de wind. Elke dag regen en buien die overtrekken. En ja, daar kunnen ook fikse onweersklappen bij zitten. Tussen de buien door, periode met zon natuurlijk zoals altijd. Met maximum temperaturen halverwege deze week zo'n 28 in Parijs. En Lyon, nou 32 graden Celsius. Groot-Brittannië, best aangenaam zonnig zomerweer. In Londen vandaag 25 graden. Vanaf morgen trekt er wel van het zuiden uit een nogal behoorlijk wolkendek over. En in het zuiden kan er al regen uitvallen. Nou, dat is niet anders. Elke dag dagelijks regen- of onweersbuien die aangevoerd gaan worden. We zijn er nog niet helemaal. Halverwege deze week liggen de temperaturen in Londen op 5, 26 graden. En 24 graden naar het noorden toe in Manchester. Ook best wel hoog voor de tijd van het jaar ook. Grote delen van Duitsland hebben de eerste dagen deze week best wel aangenaam weer. 23 graden in Berlijn vandaag, 25 in Frankfurt. Vanaf morgen in een deel van Duitsland een beetje wisselvalligheid. Het zuidwesten zelfs fikse onweersbuien die aangevoerd worden. En ook de dagen daarna is het niet heel erg rustig in de atmosfeer. Rond Berlijn grotendeels blijft het buitenschot van die slechtheid. De buien die lossen op voordat ze het noordoosten bereiken. Maar geleidelijk lopen de maxima in Berlijn bijvoorbeeld op donderdag op naar 28 graden Celsius. En dan onweersbuien op vrijdag. Nog even naar Oostenrijk. In Innsbruck in het begin zo'n 22 graden met wolkenvelden. En kun je in het oosten een stuk warmer weer verwachten. Wenen al 5, 26 graden als vooruitzicht met veel ruimte voor zon. En code oranje door het grote risico op natuurbranden dat er is in het zuidoosten van Oostenrijk. In het zuiden van Zwitserland is het wel vaak zomers deze week. De noordelijke Mittelland en de Alpen, daar is het een stuk koeler met een afwisseling van en zon en stevige buien. En vooral in Ticino is het volop zomers met temperaturen tot 28 graden Celsius. De buienkans die kan toenemen vanaf morgen in het noordwesten en rond Luzern kan het behoorlijk flink regenen. Zometeen. Nieuws, ANWB Verkeer voor Nederland. En Juice Newton misschien wel als eerste schakel in de ketting. En dit is Olivia Dean. Haar nieuwe single is Baby Steps. Onderweg op KBC. Gezellig dat je er bent op deze maandag de 24e.

0: is onderweg met Bob van Beten.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
4: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
3: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
4: Klinkt goed.
5: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw, 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 10 kilometer met ruim een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Uitharden en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.

0: BC. Nou, we zijn niet veel verwijderd van de eerste schakel in de muzikale ketting. Ik ga nog even opzommen een aantal opmerkingen die over is binnengekomen. Een aantal suggesties. Eerst nog even een duimpje bij Combi 1, Johan Groteboer. Ja, gefeliciteerd met je vrouw natuurlijk. Dat weten we intussen. Ze 60 geworden. Tjoe, jongens. Mooie leeftijd. Daarom begreep ik ook dat jouw zwager, Wim, schreef welkom bij de club. Voor de ketting zegt Martin Chippy, Queen for Tonight van Helen Shapiro. Wat dacht je daarvoor? Oh, wat dacht je daarvoor? Wat dacht je daarvan? Beter gezegd, Queen of the Highway van The Doors. Of inderdaad, eerst nog even Queen of Hearts van Juice Newton daarvoor. Dat kan natuurlijk ook. En dan blijven we bij Queen for Tonight met het woordje Queen verder gaan. Nou, wat wil je dan? Doe mij maar een cappuccino bij de tosti. Een cappuccino of een cappuccino? Nou ja, het maakt niet uit. Het is een O of een A. Brian, de Brain, bij deze. Ik geef hem je. En dan nog eventjes Cowboy Phil, die is er een beetje laat bij. Ik moest na het afzetten van de boodschappen blijven eten bij mijn vriendin. Zoals je het ook stelt, ik moest blijven eten bij mijn vriendin. Als ik dat zeg tegen mij, krijg ik een draai om mijn oren. Je moet helemaal niks, zegt ze dan. Je moet je mond houden. Oké, ja, nee, ik zit goed onder de plak, dat blijkt wel weer. Jij ook, Philip, zeker. Valt allemaal wel mee, hoor. Goed. De video's ga ik vanmiddag op mijn gemakje even bekijken van het grote bloemencorso. Een groots bloemencorso dat er was bij Sint-Jansklooster. En dat is leuk om te zien. Ik heb de video's intussen binnengekregen van Peter Altena. Na 2 weken vakantie ben ik dus weer terug. Vrijdag hadden we een mega groot bloemenfestijn, een corso. En natuurlijk was het weer super. Zaterdagavond een feest gehad van Roli Truck Specials met een optreden van Patrick Jongschaap. Hey, Ancora. Hij heeft het roer omgegooid voor het stuur. Zie filmpjes. Meen je dat? Oh, dan ga ik eens even kijken. Gaat het over chauffeursliedjes? Nou, dan willen we toch even wat horen. Kijken of dat nog gaat lukken. Ik ben niet zeker of het gaat lukken, hoor. Nu, even kijken. Inderdaad, ja. Wat grappig. Maar is dit niet AI? Ja, ik weet het niet. Wat is dit dan allemaal? Nou, dat klinkt wel even anders dan Ancora met het wind in de zeilen. Hoor nou toch zeggen, ja, die toeters kennen we natuurlijk wel. Leuk, dankjewel. Power, more energy. 891. We are the
1: mighty KBC. De muziekketting.
0: Ja, dan heb ik ze al gezien, die video's. Ik ga ze vanmiddag op een gemakje nog een keer bekijken. En jouw idee voor de ketting als eerste schakel en misschien het idee erachteraan van Johan. Dat kan ook. Hier is Juice Newton.

0: Joost Notum, schakel 1 in de muzikale ketting vandaag. We moeten nog even geduld hebben voor veel keuzes die gemaakt worden in het leven. Ja, het leven is soms echt wel keuzes maken. Maar deze is wel heel erg pittig. Maar niet verkeerd. De MRC-mossel zegt Ice Queen Within Temptation.
1: De muziekketting, schakel 2.

0: Cappuccinootje.
1: Jochem Meijer. Brian Keith, het is duidelijk, ja. Ik moest er een denken toen je dat doorstuurde. Oh, dat was het natuurlijk, ja. Onderweg met Ariel, de Rus zelf. Jochem Meijer, daar kwam het vandaan, een cappuccino. Zeker. Het is wel leuk om af en toe een fragmentje cabaret te laten horen. Het is af en toe een beetje prikken in wat van ooit gemaakt is, zeg maar. Dat is echt leuk. Goed, muzikale ketting. Wie weet wordt het inderdaad Helen Shapiro, de Queen for Tonight, die deed je van Chippy. Of wordt het toch wat anders als derde schakel in de ketting. Ik som hem even op. Queen of Hearts van Juice Newton 1. En Ice Queen van Within Temptation nummer 2. Was pittig uit 2002. Alweer bijna een kwart eeuw geleden gemaakt. Het is een kwart eeuw geleden gemaakt. Nou ja, zo ongeveer. Het sloot allemaal naadloos aan op... It's a long, long highway. De Doors hadden we de laatste schakel afgelopen vrijdag natuurlijk met Queen of the Highway. Nou, we gaan er zo mee verder. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. De dag van de vreemde muziek is het ook, hè? Daar moet ik nog even heel even induiken waarom dat nou ook weer in het leven is geroepen. Ik weet het niet, deze 24 augustus. Goed. De derde schakel in de ketting staat klaar. Hij is nog niet eerder genoemd. En volgens mij heb ik hem ook nog nooit gedraaid in het kader van schakelen met het woordje hard. Of met het woordje little. Of met queen. Hey, queen, dat zou heel goed kunnen.
2: De muziekketting. Schakel 3.
1: Dit is hard op KBC Radio.

0: Little Queen.
1: Ik trek net de stekker uit de hoofdtelefoon vandaan. Ik krijg geen drol meer honger. Dat is een beetje onhandig dit. Doe even wat voor jezelf. Kan ik even reparatie uitvoeren hier?

0: handig, die Chinese hoofdtelefoon, zeg maar.
1: Ja, ik hoor weer wat. Mooi, mooi, mooi. Ik blijf hangen. Ik stap met mijn knie tegen het snoertje en ik draaide mijn stoel om. Toen was het gebeurd. Dit is alleen maar een beveiliging, hoor. Zo'n plugje wat eruit schiet, maar dat kan er maar op één manier in. En op 10 manieren uit, dan is het allemaal kapot bijna. Maar dat is gelukkig niet het geval. Ik was even bang. Oké. Laatste schakelende ketting, dus Heart uit 1977. Uit datzelfde jaar kwam ook het nummer Barracuda van Nancy en Ann Wilson als zangeressen van de groep rockgroep Heart. Ook bij onze grote hit Alone, Crazy on You en All I Wanna Do Is Make Love to You. Magic Man, These Dreams hebben heel veel mooie muziek uitgebracht. Nou, dit was er eentje van die wat minder bekend was, maar wel doorging voor een derde schakel in de muzikale ketting. Onderweg op KBC, Internationale Dag Vreemde Muziek. Het is allemaal vreemd. De oorsprong ligt bij een New Yorkse muzikant, Patrick Grant, met een T. Zijn doel was simpelweg mensen aanmoedigen om naar muziek te luisteren die ze nog nooit eerder hadden gehoord. 24 augustus is bepaald als datum een eerbetoon aan de verjaardag van de vader van zijn vriendin die hem inspireerde. Wat een compleet onduidelijk verhaal. Vandaag de start als een manier om je eigen album te promoten is de dag inmiddels uitgeroeid tot een wereldwijd fenomeen. En waarom weet ik dat niet?
0: Oké.
1: Bijzondere muziek. Je kunt het op alle manieren spelen. Met koekenpannen en lepels, met pollepels, glazen waar je op kunt tikken. Niet te hard natuurlijk. Nou ja, goed. Ik vind het allemaal mooi, maar leuk onder de aandacht gebracht. Harry, dank je wel voor het doorsturen. De Internationale Dag van de Vreemde Muziek. Ja, ik zeg, volgens mij is niks ons te vreemd. Voor de muzikale ketting mag je dus aansluiten op Little Queen van Heart. En voor Bob de Blob ligt voor morgen, voor de dinsdag, ook weer alles open. Dus ik zou zeggen, doe je best. Laat maar horen. Laat me weten aan Van Beten via Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Nog even Shakira en Burna Boy. Yeah. Die, die. En dan is het zometeen bye bye. Onderweg op KBC.

0: Shakira, Shakira. En maar doorgaan met het maken van lekkere muziek. Wat een stemgeluid. En Burna Boy niet te vergeten. En die, die, die, die. Laatste ronde. Als het gaat om Pieter Post. Jacco, die zegt, Jacco van het Kruis. Bob, vrijdag heb ik niet kunnen luisteren in verband met een trouwerij. Leuk, van de pleegdochter van Larissa. De pleegdochter heet Larissa van Hessel. Kijk eens, ze wilde met de Scania als trouwauto. Mijn Scania Fabis. Wauw, wat een mooie dag. Met goed weer. Maar er viel één buitje. Maar toen zaten ze met z'n allen binnen in een grote tent. En daarna kwam de zon weer terug. Dus het was een mooie vrijdag de 21ste. Ja. Helemaal goed. Nu geladen in Moerdijk een vrachtje ferrosilicon. Bestemming is Duisburg. Dankjewel voor het sturen van die foto. Ja, mooi. Zoals de bruid eruit zag en de bruidegom. En jouw Scania natuurlijk helemaal aangekleed. De BS5368, de oude Scania. Jacco met de perenkist. Mooi geheel. Daar gaan we mee afronden. Ik dank jullie allemaal. Cowboy Phil ook voor je input. De ballen gaan de radio. Ofwel Gerrit, die wat stuurt. Nee, niks meer Gerrit. Ik doe gewoon een duimpje. Goeie reis voor jou. Bericht verwijderd. Tot zover deze onderweg. Net als vandaag is het morgen ook weer mede mogelijk te maken door jullie. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Hey, maak er een goede dinsdag van. Maandag van bedoel ik. Dinsdag zit ik al in mijn hoofd. Maandag voortzetting en heel graag tot morgen. Zometeen meer dan 50 jaar popmuziek. En ook morgen is dit programma er weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Daar hebben we hem weer. Tot morgen. Hoi.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
14: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
13: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
14: Klinkt goed.
15: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
16: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran.
7: Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro...

0: om te bepalen hoe Nederland verder gaat met het Songfestival. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er gebeuren veel ongelukken en het staat vast op veel plekken op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Afrit Hoenderlo is de weg dicht. En verkeer kan omrijden via de A30, A12 en de A50 de andere kant op richting Amersfoort. Een half uur vertraging in de file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 7 kilometer. En daarom is de omrijroute voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle ook veranderd. De weg is dicht tussen het Harde en Wezep door het busongeluk tot vanavond 7 uur. Omrijden via Lelystad via de A6 en de N50.
2: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En omroep Avro Tros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
6: Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 6 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Omrijden kan het beste via Arnhem over de A30, A12 en de A50. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep, dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland over de A1, A27 en de A6.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste problemen zijn er in het midden van het land op de A28 Amersfoort-Zwolle bij het Harde. Die weg is voorlopig in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er staat wel een korte file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderlo, 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 staat het vast bij Hoenderlo. Op de A2 ook een lange file van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 35 minuten verdraging. En op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven ook een kwartier extra reistijd.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd, onder andere eentje op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging nog 25 minuten. Ook een ongeluk op de A7 Heerenveen-Duitse grens bij Groningen-Europapark. Sta je 10 minuten door in de file. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle is helemaal dicht bij het Harde door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden over de A1 en de A50. Daar zijn wel korte files. Miami, go!

0: Het eerste vinylplaatje kwam uit 1977. Ti Amo van Umberto Tozzi. Leuk om weer eens te horen. En je hoort dat soort dingen eigenlijk alleen bij ons. En net hadden we Jimmy Cliff, een jaren 80 nummer We Are All One. In deze editie weer radioles. De programmaleiders, of in dit geval de programsvuurder. We gaan weer lachen in deze show, ik beloof het je. Eerst de muziek van The Trashmen, Surfing Bird.
1: Oh, well, everybody.

Zelf ben ik wel een liefhebber van oude soulmuziek, ook van wat latere datum. Trouwens, we hoorden Wilson Pickett met die grote wereldhit van hem, Mustang Sally. Dit is KBC Radio. Stuur me even een berichtje via mark@kbcradio.nl. Mark@kbcradio.nl.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vandaag. Er staat bij elkaar nu ook 120 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. Zijn er 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook een kwartier oponthoud. Verder is de A28 Zwolle-Amersfoort dicht bij het Harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Hij blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

Twee titels alweer gehad in het tweede half uur van het Zoute Uur. Pilot hoorden we met Magic en net gedraaid Life is for Living, Bartley James Harvest. Leuke liedjes weer in het Zoute Uur. Sowieso 24/7 op KBC Radio. Hier is Irma Franklin.

0: De jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.
2: Oh!

0: String.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
2: Hallo, dit is Mi Amigos, Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur op KBC Radio. Natuurlijk met Mark van Amstel. Zo zout heb je het echt nog nooit.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: De smaak is raak. Le bouquet triomphe. The Sportsman's Gum.

0: postbus van kant en klaar.
1: Ja, vraag de catalogus aan bij Kant en Klaar in Zeist. Postbus 125, Zeist.
0: Kant en Klaar.
2: Geniet van KBC's Retro Top 3.

tijd weer voor een radioles. Eerlijk gezegd, ik heb het niet zelf bedacht, ergens gevonden. Ik weet niet wie de auteur is, maar luister en huiver. We gaan het hebben over de programmaleider met EI. Ik ben zelf ook programmaleider met EI geweest. En soms dacht ik wel eens, nou, het is programmaleider met een lange ei. In dit verhaal heet die programmaleider de programsführer. Zijn eerste daad is natuurlijk het opstellen van een nieuwe programmering. Waarbij je je moet afvragen, wil ik zelf nog de discjockey uithangen? Als je jezelf in de programmering plaatst, loop je natuurlijk het gevaar dat je werk als programsführer in het slop raakt en dat anderen je kwalijk nemen dat je jezelf bevoordeelt. Maar daar heb je natuurlijk lak aan, want jij bent de programsführer. Dus zet jezelf op primetime. Belangrijker is of je die DJ's aardig vindt of niet. Die talentvolle jongen met zijn grote bek gaat dus naar de nacht. De presentator van het ochtendprogramma vond u altijd al een grote hufter. Dus die gaat naar het weekend. Een oude vriend wordt uitgenodigd voor een gesprek. Presenteren kan hij niet, maar hij heeft je badkamer betegeld. Een middagprogramma dus.

Do That To Me One More Time van Captain and Tennille uit de jaren 70. Veel gedraaid op de zeezenders. Dat is de laatste die ik mag afkondigen bij ons. En bezoek de website een keer.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij. Where the music never stops.

0: ABC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. KBC.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat nu alweer 300 kilometer file. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd en verder ook wat bijzonderheden, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Het wegdek is daar slecht aan toe. Vanaf knooppunt Velzen is de vertraging 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is bij Dordrecht Centrum een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Zevenbergse Hoek is het oponthoud 25 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort is dicht bij het Harde door een ongeluk. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Je moet wel met korte files rekening houden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Daar is nu ook een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Elst een half uur.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot ruim 20 minuten verdraging. Het wegdek is er daar slecht aan toe, daardoor is de spitsstrook daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een 30 minuten verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort die is nog steeds helemaal dicht bij het harde doorbergingswerkzaamheden. De andere kant op is de linker rijstrook dicht. Daar sta je ook 20 minuten in de file. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een 15 minuten vertraging door een auto met pech. De rechter rijstrook is dicht. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. De vertraging is 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is de spitsstrook dicht. Kost je 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermabroek een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel verdraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Het oponthoud is daar een half uur door een ongeluk. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk een kwartier verdraging ook door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is nog een rijstrook dicht door het ongeluk van vanochtend. En daar sta je ook 25 minuten in de file.
4: We are officially the hottest AM station.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. In Teheran staan al lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Veel automobilisten tanken daarom al voordat hun tank half leeg is. Volgens een hoge energiefunctionaris is er een dagelijks tekort van 14 tot 15 miljoen liter benzine in Iran. Dat komt door de grote vraag, de oorlogsschade en de veranderingen in de overheidsbegroting. De VS noemt het grootste financiële offensief ooit tegen een tegenstander. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging. Where the music never stops.

0: station. Jouw station. KBC.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Breek. Ja, Breek, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Breek.
4: Ja, Breek, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant, want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Where the music never stops.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Er wordt onderzocht of die verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier wordt verwacht, krijgen gebruikers er een melding van. Het gaat alleen om zware buien die voor overlast kunnen zorgen. Tot nu toe waarschuwt het KNMI vooral per provincie, terwijl onweersbuien vaak veel lokaler vallen. De nieuwe meldingen komen bovenop code geel, oranje en rood. Wie de waarschuwingen wil kunnen zien, moet de KNMI-app bijwerken en de functie ervoor zelf aanzetten. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Er wordt onderzocht of die verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen zorgen al maanden voor onrust en felle protesten in het Brabantse dorp. Eerder ging bij de beoogde opvanglocatie een explosief af en werden huizen beklad. Afgelopen avond hebben 31 aangemelde inwoners hun zorgen of steun uitgesproken. Maar alle inwoners kunnen schriftelijk hun mening laten weten. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Dat meldt de Franse president Macron na een akkoord met de Saoedische investeringsgroep Qiddiya. Het project moet uitgroeien tot een van de grootste pretparkprojecten van Europa. De 3 parken zouden samen meer dan 20.000 banen opleveren. Een van die parken krijgt mogelijk een manga-thema. Het idee voor dat manga-park ontstond nadat Macron en de Saoedische kroonprins hun gezamenlijke liefde ervoor ontdekten. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Daar konden inwoners hun mening geven over de geplande opvang volgend jaar van 50 minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Tegenstanders uiten kritiek op de manier waarop de gemeente de plannen heeft aangepakt. Het definitieve besluit volgt op 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorinchem rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Never stops.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Mighty KBC, where?

0: Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot